0: I spoke up, Lady Moiste Moiste Seer. Dis sy die tuin van Eden, direk aan ons gegeer.
1: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
0: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
0: As wat ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

0: stop. Ooit stel je bottels op je tafel en zei tien. Ooit zien die volgende stop lijkt net zoals tequila. Oh Jan zei,
1: ouwens, ik blij die altijd omval.
0: Ooit zei deze regels, is mos hier, ons zal jou optel. In mijn leven was ik toch nog nooit zo dronken nie. Is net een wonderwerk, ik was niet en ik dronk niet. En net toen ik besloot, ik ga liever afklim.

0: past the storm.
1: Oh yeah, this nose is drunk, it said girls up. I see a girl that by a pool tafel a bal klop. I grijp haar aan haar linkerboot en hy denk wat nou. Dis toe lang haar ouwe nou is al twee sy oop.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met style.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een biekie. Geef mij nog een biekie. Ik zoek nog iets in my glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een biekie vast.

ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bikkie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. En nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

een beetje grijzer, ze staat die tijd, ons wordt een beetje wijzer. Ik ze getuie van je liefde, jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mij.

Och, daar is daarom een prachtige nommerkie, man, die dagbreek wals. Dit is lekker. Boeremuziek op sy beste hier op Gaan Groot Radio. Die Lente Oes Boere Orkees doen vir ons bokkie.

Ja, dis natuurlik die Lenteoes Boerorkes met Bakkie. Kom ons gaan nog eene van oom Jan Brits luister. En oom Jan Brits sê vir ons hierso, Love is a beautiful song.

0: Internet Radio met Styl.
1: Ja, dis niks anders dan nie as Internet Radio met Styl. Gaan Groot Radio 4 minute na 7, jy is ingeskakel, Boere Joel, saam met Jimmy tot en met 8 uur vanaand. Ja, hy was ook een mooi nommerkie geweest daar, die Hartseer Wals, dier die ou Waanhuis Orkees. En ja, die volgende nommerkie ook prachtige nommer, die 7th bring, Heimwee, dier Neil Esterhuis, en hier is natuurlijk aan die rood nommer, geniet om.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike musiek en Bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank maar geluk en zin voor jouw leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert zal we altijd bij mij bloeien. En ik wens voor jou een engel.

ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer niet zachtjes aan jouw vaart. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij ook nog blijft.

vreemde plek te vat. Vooral als je hard werkt en bang slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap zoek om ons te doen en is je lichaam op. En wil vermoeidheid omkap.